Ook vroeger wist ik niet dat hij is met deze nieuwe middag, kuma. Nieuwe middag, kuma. Moest ik achter. Ik wil ze iets nieuws. Ik wil ze aanzien en gaan ze schrijven.